0: 24 uur per dag.
1: KBC Radio. KBC.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws. The music never stops.

Dit is Ewout van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws. Where the music never stops.

0: Meer dan 50 jaar popmuziek.
1: KBC.
2: KBC.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judith Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Where the music never stops.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Amerikanen hebben voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Afgelopen weekend kwamen 3 Amerikaanse militairen om in Jordanië en Irak. Iraanse staatsmedia melden bombardementen op de noordwestelijke stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie van de gemeente Goeree Overflakkee doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdig ongeval. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. Het epicentrum van de eerste aardbeving lag op een diepte van 24 kilometer in het district Chongos Bajo, zo'n 200 kilometer naar oosten van de hoofdstad Lima. Veel huizen en 2 ziekenhuizen zijn beschadigd en de stroom is uitgevallen. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het winnende doelpunt viel diep in de verlenging. Argentinië speelde vanwege een rode kaart met 10 man. Het enige doelpunt werd gemaakt door Barcelona-spits Ferran Torres. Het is de 2e keer dat Spanje wereldkampioen is. In 2010 versloeg het land in Zuid-Afrika in de finale Nederland, ook met 1-0. Er was op het WK ook een prijs voor Oranje. Nederland kreeg de Fair Play Award. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws. The mighty KBC, where the music never stops.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikanen hebben voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Amerikanen hebben voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Afgelopen weekend kwamen 3 Amerikaanse militairen om in Jordanië en Irak. Iraanse staatsmedia melden bombardementen op de noordwestelijke stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie van de gemeente Goeree Overflakkee doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdig ongeval. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. Het epicentrum van de eerste aardbeving lag op een diepte van 24 kilometer in het district Chongos Bajo, zo'n 200 kilometer ten oosten van de hoofdstad Lima. Veel huizen en 2 ziekenhuizen zijn beschadigd en de stroom is uitgevallen. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het winnende doelpunt viel diep in de verlenging. Argentinië speelde vanwege een rode kaart met 10 man. Het enige doelpunt werd gemaakt door Barcelona-spits Ferran Torres. Het is de 2e keer dat Spanje wereldkampioen is. In 2010 versloeg het land in Zuid-Afrika in de finale Nederland, ook met 1-0. Er was op het WK ook een prijs voor Oranje. Nederland kreeg de Fair Play Award. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is niet zo druk op de weg, er staan maar een paar files. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met een kwartier vertraging. A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Renkum 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Daar heeft een auto in brand gestaan. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht.
5: We are officially the hottest AM station. 891.
6: Beleef de

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat.

0: voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Gladio. De nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikanen hebben voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat file tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoort 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 richting Os bij Renkum. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Het loopt door die problemen ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn tussen de afrit Schaarsbergen en knooppunt Waterberg 2 kilometer. De vertraging is een kwartier.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend, daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer... met 10 minuten vertraging door grenscontroles. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os bij Renkum. Daar zijn 2 rijstroken dicht.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar

0: 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staan wel files op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland tussen de knooppunten Velperbroek en Grijzoord. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop op de A12 richting Den Haag tussen Houten en Harmelen. 10 kilometer met een kwartier vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En op de A27 van Utrecht naar Almere, tussen Hilversum en Almere Haven, 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht.

0: FKBC. Rise and Shine. Tot 9 uur, de jaren 80.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie, en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïense drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries, dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend, daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen de afrit Beek en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en de afrit Almere Haven 8 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Schaarloos en knooppunt Vaanplein 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. En op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 11 kilometer met ruim 10 minuten vertraging.

0: gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Zo gaat de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht 9 maanden dicht. Hierdoor kunnen auto's, fietsers en de scheepvaart niet langs de brug. Er varen extra pontjes om mensen naar de overkant te brengen. De chaos wordt nog groter nu de Merwedebrug op de A27 is afgesloten voor vrachtverkeer. De extra reistijd in de regio Rotterdam kan oplopen tot meer dan een uur. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Een van de speerpunten van de nieuwe premier is dat hij een deel van de macht in Londen wil onderbrengen in de Engelse regio's. Andy Burnham is al de 7e premier in 10 jaar tijd in Groot-Brittannië. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De boot had vermoedelijk veel meer dan de geregistreerde 133 mensen aan boord. Van de 67 overlevenden stonden er al 32 niet op de passagierslijst. De kapitein en een bemanningslid zijn opgepakt. Het veer bevond zich tijdens het kapseizen bij de monding van de Pomeroon rivier in de Atlantische Oceaan. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door de duisternis. De kleine kangoeroe die was ontsnapt in het Noord-Hollandse Middenmeer is terug bij zijn eigenaar. Deze zogeheten wallaby werd bij een voetbalveld gevangen en is veilig thuisgebracht. Het ontsnapte dier zorgde voor veel commotie in het dorp. Overigens is het al 2 jaar verboden om een wallaby als huisdier te houden. Wie er voor 1 juli 2024 al eentje had, mag die nog houden totdat het dier overlijdt. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Houten en Harmelen 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. En het rijdt langzaam op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten.

Er zijn luisteraars die dat leuk vinden, al die Franse liedjes. Ik hoor daar zelf ook bij. En Bob heeft dat mooie uitgezocht. Erik doet vandaag weer de techniek. En we begonnen met Ring et Ding van Michel Vugain. En we hadden net een Loving Spoonful en Daydream. Dagdromen is best lekker. Dromen over vroeger is ook leuk. Want het boek De Groetjes van de Radio Noordzee is inmiddels een collectors item. En dat kan ik over mijn eigen boek nog niet zeggen trouwens. Blijf bij ons, later meer daarover. Eerst een heleboel muziek, zo goed als continu. Chuck Berry, Sylvester en Peter Kulwensky. Maar eerst Gordon Lightfoot. And If You Could Read My Mind, als je mijn gedachten eens zou kunnen lezen.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De kleine kangoeroe die was ontsnapt in het Noord-Hollandse Middenmeer is terug bij zijn eigenaar. Deze zogeheten wallaby werd bij een voetbalveld gevangen en is veilig thuisgebracht. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Groningen naar Duitsland staat file bij de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam 4 kilometer met daar 20 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens 2 kilometer met daar 10 minuten vertraging.

0: Norman.
1: Rock and Roll Band, vertolkt door de Nederlandse formatie, want zo zeiden we dat in de jaren 70. De Nederlandse formatie Vitesse. En ik moet onwillekeurig denken aan voetbal als ik die naam uitspreek. Zometeen het mooie, romantische Kiss and Say Goodbye van de Manhattans hier in het Zoute Uur. Maar eerst even ver terug naar 73, want in 1973 verscheen het boek De Groetjes van Radio Noordzee. Met veel foto's, zoals uitgaven van de radioreclamemaatschappij Radio Noordzee Internationaal en jawel, de stichting RTV Noordzee. De euro bestond nog niet en het boek kostte 10 gulden of 10 Duitse mark, 140 Belgische frank, of frangen zoals sommige mensen zeggen, 12 Zwitserse frank en 160 Britse pennies. Toch is die euro wel handig, toch? Vind je ook niet? Snel door, Erik, met de muziek. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

First We Take Manhattan van Jennifer Warnes. Ja, wij weten allemaal dat Manhattan ooit Amsterdam heette. Nieuw Amsterdam, New Amsterdam. Ik laat je achter bij heel veel lekkere liedjes. En we zijn er 24 uur per dag met KBC Radio.

0: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Zo gaat de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht 9 maanden dicht. Hierdoor kunnen auto's, fietsers en de scheepvaart niet langs de brug. Er varen extra pontjes om mensen naar de overkant te brengen. De chaos wordt nog groter nu de Merwedebrug op de A27 is afgesloten voor vrachtverkeer. De extra reistijd in de regio Rotterdam kan oplopen tot meer dan een uur. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Andy Burnham is al de 7e premier in 10 jaar tijd in Groot-Brittannië. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De boot had vermoedelijk veel meer dan de geregistreerde 133 mensen aan boord. Van de 67 overlevenden stonden er al 32 niet op de passagierslijst. De kapitein en een bemanningslid zijn opgepakt. Het veer bevond zich tijdens het kapseizen bij de monding van de Pomeroon rivier in de Atlantische Oceaan. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door de duisternis. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarig jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. De andere jongen raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde kort na middernacht in Ciudad Rodrigo in het westen van Spanje. Na de gewonnen WK-finale tegen Argentinië waren ze op de fontein geklommen die vervolgens instortte. De Spaanse gemeente heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen de afrit Beek en Duiven 8 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel 7 met daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, de weg is daar inmiddels weer vrij. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat file bij knooppunt Zaandam 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.

Brickhouse van de Commodores, toen nog met Lionel in 1977. Toen alles nog zeg maar goed boterde, koek en ei was Lionel niet. De kriebels kreeg van ik wil even solo, ik wil er tegenaan, maar dan zonder de hele band. Heerlijk plaatje, de Commodores, Brickhouse. Goedemorgen. Vanuit my house, Mikasa Sukasa. Dus kom maar binnen, ik heb de koffie klaar. En het ruikt lekker, heerlijk. Ja, het smaakt ook lekker. Nou, messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Zo kom je binnen via de elektronische snelweg. En gaan we er weer een lekker showtje van maken. Nou ja, niet alleen vandaag, maar ook morgen, donderdag. Woensdag natuurlijk niet te vergeten, vergeten dag. Donderdag, vrijdag, de hele week gewoon een live in Kicking Radio. Daar gaan we vanuit. Oh! Luc zegt, koffie graag, Bob. En trouw, heerlijk weer. Ik ben er weer bij. Wat een heerlijk weer vandaag. Oh ja, we zijn onderweg in het Utrechtse. Onderweg naar Kampen. En daar gaan we dan vanmiddag laden voor Kelpen Oler. Nou, Mammoet Roodkakel kan weer trots op je zijn. Met dit vooruitzicht dat jij in gaat koppen. Je voorschot dat je hebt gekregen. Niet van geld, maar ik bedoel qua planning. Morgen daar weer lossen. En omdat de Napoleonbaan vandaag afgesloten is, gaan we maar parkeren bij Malden. Nou, dat is ook prima overstaan, toch? Denk je dan? Zo aan de snelweg. Maar wel op een veilig plekje. En dan morgenochtend het laatste stukje. Iedereen het fijne, en in dit geval een fijne werkdag toegewenst. Zo, nou, dat was even de eerste binnenkomen. Harry is er ook bij. Luc, MRC, Mossel, dus dankjewel. De winnetoe is erbij gekomen. Edwin stuurt foto's door. Jeroen laat van zich horen. Jeroen schilt. Een beetje vakantieman volgens mij. Met Koen onderweg waarschijnlijk. Maar waar naartoe? En zijn jullie aan het rijden? Hans de Viking. Lambiek Dirk. Jan Willem van Apeldoorn. Combi 1. José, Kees en Buk in de nieuwe koets. Kortom, gezellig om jullie te mogen begroeten. Ja hoor. Onderweg op KBC Radio en Madonna. Maakt het weer even 1987. Zaten we net in 77 met de Commodores. En nu 10 jaar verder dus met Madonna. Maar toch alweer lang geleden. Onderweg op KBC. Via de Middengolf ook. 891 en 1008 kilometer.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In onderweg op KBC Radio. Wel, er zijn heel wat mensen onderweg, zie ik al. Of gaan weer onderweg, want die hebben een lekker plekje gevonden om over te staan. Dat wil zeggen om even te staan, om even een kwartiertje, 20 minuutjes, 25 minuutjes, een drie kwartier vol te maken. Netjes gedaan. Harry de Haan in Brisbane, die is erbij. En wat heeft hij te melden? Heel weinig. Maar dat geeft niet, Harry. Goed dat je te... Ja, nou ja. Een tijd van avontuur en ontspanning. Zeker. Ook in Down Under, in Brisbane. Het is vandaag de onafhankelijkheidsdag in Colombia. Een viering van de vrijheid. Hoe? Colombia? Viering van de vrijheid? Nou ja, oké. Hoe je nationale maandag kunt vieren in België... daar wil ik het nog wel even over hebben met je. Het is ook de dag van de... universumontdekking. De dag van ruimteverkenning en ontdek het universum. Nou, dat is al wat. De dag van de filosofie. Internationale schaakdag. Doet me denken aan Willem de Schaker. Willem de Schaker. En een Grunbauer. Ja, ook wel even leuk. Goed, dankjewel Harry voor de voorzet. Wie weet wat koppen we in zo meteen. Laat ik er even wat meenemen. Kees, José en Buck, die lieten vorige week weten... om naar Hongarije te gaan. Formule 1 weekend zit eraan te komen. Nou ja, met José, 3 november Benidorm. Dat weet ik me nog te herinneren van afgelopen vrijdag. En vandaag stuurt Kees even een duimpje. Kees, en ik heb beloofd, maar ik ben er niet aan toegekomen afgelopen vrijdag. Dus die laat ik na 10:30 horen Rutger van Barneveld te laten horen. Zwoele, zwoele, zwoele zomernachten. Zijn hit. Nou, zeker zijn hit. Zat het al een tijdje in de top 40. Is wel even leuk. Messenger Bob van Meten, bob@kbcradio.nl. We zijn even een rondje post aan het doen. Vanmorgen vertrokken met een volle zeecontainer om te laten lossen in Duitsland. Anders Rauwe Ruud van Interspint. En ik kwam langs de camping van de Zwarte Cross. Zwarte banden, Zwarte Cross. Best een leuk gezicht. Al die kansloos geverfde caravans. Ja, grappig natuurlijk om te zien. Ja, ja. Vanavond lekker thuis bij moeders en morgen naar Italië. Oh, wat een vooruitzicht. Wat heb jij toch slecht, Ruud? Ruud van Lieren, onderweg dus voor Intersprint. Messenger Bob van Beten. bob@kbcradio.nl. Je kunt een fotootje doorsturen, een videootje, een hele collectie. Allemaal prima. Koffie bestellen bij mij. Wie? Wie wil de koffie? Chippy is volgens mij op vakantie. Nee. We zijn tot woensdag thuis. Woensdagmorgen vroeg gaan we vliegen. Oké. Op naar... Was het niet Benidorm? Even uit mijn hoofd. Ik kan niet alles onthouden, hè, natuurlijk. Er zit een heel weekend tussen bij mij. Op naar Benidorm, ik weet het zeker. Ja, check er het namelijk even. Messenger Bob van Meten. En daar komen we bij heel wat mensen uit. Cowboy Phil zie ik hier net van het weekend nog even wat gepost. En ja, Jeroen en Koen zijn weer onderweg. Papa Jeroen, zoon Koen. In de cabine, ik zie hier een fotootje met een smiley om de mond bij beide mannen. Koen en Jeroen, goedemorgen jongens.
1: Ja. Goedemorgen Bob en alle luisteraars. Wij...
0: Ja?
2: Hallo.
0: Hey Koen.
1: Koen en ik zijn er weer bij, hè?
0: Hallo.
1: De vakantie zit er helaas weer op.
0: Ja, hè?
2: Ja.
1: We zijn vanmorgen lekker om 3:15 het bed uitgekomen. Koen die had er enorm veel zin in. Ja, die heeft slecht... Of tenminste, het duurde even voordat hij in slaap was gevallen. Want hij was best wel gespannen. Hij had er heel veel zin in.
0: Natuurlijk,
1: ja,
0: gezellig.
1: Dus hij was er constant mee bezig in het hoofd. Dus nou ja, 3:15 de wekker. Wij reden om 5:00 weg bij de zaak. We waren om 6:15 in Putten hebben we geladen. Mm-hmm. We hebben ergens anders in Putten weer gelost. Zijn weer teruggegaan. Weer geladen. En we zijn nu net, we draaien net de A6 op richting Marm. Leeuwarden.
0: Ja, precies, ja, Friesland.
1: Dan gaan we daar lossen. Dan gaan we even trailertje schoonmaken.
0: Ja.
1: En dan gaan wij aansluitend laden.
0: Dat gaat goed, hè?
1: In, even kijken hoor, sorry. Rinsemergaast.
0: Rinsemergaast, ja.
1: Een vrachtje geitenmest voor Middenmeer. Uh-huh. En als wij die in Middenmeer hebben gelost, gaan we en ergens anders in Middenmeer gaan we kipmest laden voor Oost-Duitsland. Nou, dat is een vraagje van morgen, dus daar ben we wel even onderweg. Nou, we hebben een donders mooie vakantie gehad.
0: Goed zo.
2: Ja, zeker.
1: Zeker, met lekker veel gevaren, lekker veel zonne.
0: Leuk.
1: Goed weer. Wat
2: hebben
1: we ook weer
2: gedaan?
0: Nee, gekart. Ja, gekart,
1: ook karten, op een donders mooie baan. Dus, nou ja, goed. We zijn er weer lekker bij met z'n beiden. En, nou, maken we wel van met z'n allen. En dan spreek ik elkaar snel weer. Groetjes, de groeten.
0: Doei Koen, doeg Jeroen.
2: Doei.
0: Doeg. Hey, goede reis, mannen. Ja, hartstikke leuk. Rauwe Ruud heb je gehoord. Ruud van der Zee, mammoetroodkakker, is er ook bij. Vannacht om 2:00 vertrokken en ik stond om 6:00 voor de poort. Heb je snel gedaan. En goed gepland ook trouwens. Eerst een bakje thee en toen de machine maar losgemaakt. Gelost uiteindelijk die machine en nu onderweg naar het laadadres. En dat is voor morgen. Kijk, hoe lekker is dit? Je werkdag zit er alweer bijna op, begrijp ik. Combi 1, Johan Groteboer, hoorde vanmorgen op de ziekenomroep. Wat? Een goede tip voor mensen die op vakantie gaan. Neem je reservesleutels mee op vakantie. Nou, vond je het niet slim? Ja, ik hoorde ook zoiets. Maar toen dacht ik, ja, neem je reservesleutel mee van de auto. Want ja, op vakantie raakt hij wel eens weg, die sleutel. Nou ja, het is nooit verkeerd om 2 sleutels mee te nemen. Of om ze ergens goed op te bergen, denk ik dan. Niet in je zwembroek te laten als je gaat zwemmen dat je denkt, hé, waar zijn mijn autosleutels? Goed, bij mij kan de auto gelukkig nog open met een appje. En hij kan zelfs nog rijden zonder sleutel, wat ook weer raar is natuurlijk, ja. Kun je nog Aurora draaien voor mij? Nee, dat kan niet, Johan. Sorry, er zijn grenzen. Combi 1, Johan Groteboer. Ja, tuurlijk kan dat wel. Maar eerst gaan we zo meteen naar Barneveld. En verkeersinformatie van de ABB en nog veel meer post. Ik noemde al even Jan Willem en Dirk. Lambiek is erbij gekomen. Jos, hé, dat is apart. Even kijken, een fotootje erbij. Nou, vakantiegezin hoor. Dat zie ik duidelijk. Ja, waar zitten ze? Dat ga je zo meteen horen. Verkeersinformatie van de ABB. En dan nog veel meer lekkere muziek.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In België heeft het verkeer deze week vertraging door werkzaamheden op de E19 Brussel-Antwerpen. Bij Mechelen-Noord zijn vrijdag in beide richtingen minder rijstroken beschikbaar. Deze week wordt het wegdek van de E17 van Gent naar Antwerpen en Sint-Niklaas vervangen. De E17 is tot vrijdag volledig dicht. In Frankrijk is de A6 Parijs-Dijon weer grotendeels weer open na de bosbranden bij Fontainebleau. Er blijft voorlopig wel 1 rijstrook dicht, zodat het gebied goed bereikbaar blijft voor blussende hulpdiensten. In Italië moet het verkeer de komende maanden tot 9 oktober rekening houden met veel vertraging op de A22 Bolzano-Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten. In Duitsland wordt drukte verwacht op de wegen door werkzaamheden en de beginnende vakanties in zowel Duitsland als Nederland. Om de druk op de wegen te verlichten geldt een zomerverbod op zware vrachtwagens op alle zaterdagen van 1 juli tot 31 augustus, telkens tussen 7 en 8 uur. De A2 Hannover richting Berlijn is binnenkort 2 weekends vanwege werkzaamheden afgesloten bij Hannover, van 31 juli tot 3 augustus en van 7 tot 10 augustus is de weg dicht tussen Hannover West en Hannover Bootveld.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarig jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. De andere jongen raakte zwaar gewond. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat een lange file tussen de Duitse grens en Duiven, 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. De andere kant op richting Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens 4, met daar ruim een kwartier op onthoud. A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wiel en knooppunt Oudijk, 4 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Verder staat de file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam, tussen Assen-Delft en knooppunt Zaandam, 5 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht.

Kees van Bustoers. Als jullie met Bustoers mee willen, ga dan eens naar de hostes. Oh ja, Bustoers is aangesloten bij Garantiefonds Reisgelden. Dag allemaal, tot ziens in de bus van Bustoers.

0: Rutger van Barneveld op naar, naar de vakantiebestemming. Ja, maar natuurlijk, ja, onderweg. Op KBC Radio. Op maandag de 20e. Ochtend is alweer bijna een feit, mensen. Klein half uurtje nog, dan hebben we dat ook weer gehad. Alles gaat... alles komt goed? Nou, niet alles, maar veel dingen wel, dat is waar. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Veel post. Ik heb een maandagochtend, maandagochtendritueel wat niet helemaal lekker gaat. De computer die af en toe zegt van bekijk het even lekker zelf. Nou ja, dat doen we dan ook maar. Maar goed, mag de pret niet drukken. Terwijl ik toch een beetje aan het kijken ben van waar alles gebleven is. Soms ben ik muziek kwijt en ik denk van oké, nou ja. Ja, ik heb weer wat gevonden. We kunnen weer verder, mensen. Gelukkig maar. Zwieber, ik kom terug op je eerdere bericht van gisteren. Maar ik zeg dat je nu aan het wachten bent voor Pultrum, voor Marseille. En je staat echt in the middle of nowhere, volgens mij, met je Porta Cabin. Moet hij daar staan? Volgens mij niet. Nee, volgens mij moet je door. Maar ik kom er even op terug wat je gestuurd hebt. BB Bart Barelds, die zegt goedemorgen Bob en alle onderweggertjes. En luistervinkje, zo net in Bijlen en nu via de zaak. Even de tank te vullen en de papieren versie inleveren. En dan door naar Delfzijl. Daar ga ik laden voor Ibenburen in Duitsland. En dan ook nog die vanmiddag lossen. Haal je dat allemaal wel, denk ik dan? En dan ook nog een tassencafé bieten. Miet Midi. Nou, bij deze dan. Oh, het is gewoon een Nederlandse bak, want je bent nog in Nederland. Fijne werkdag, werkweek of fijne vakantie voor iedereen. Ah, je leeft met iedereen mee, dat is goed. Johan ACC moet ik het eigenlijk zeggen. Maar Johan AC staat voor airconditioning en dat vind ik eigenlijk veel leuker om te horen. Dus, goedemorgen. Een Bluetooth duimpje heb je al van mij teruggekregen. Ik denk, laten we maar eerlijk en lief zijn voor elkaar, toch? En dan net als Elwin Stegeman, daar hou ik van. Althans van Stegeman. Heerlijk, ja, zeker wel. Joop is erbij, zei er aan Stolwijk. En ja, oh, bla bla bla, even door zeg. Jos heeft een foto gestuurd. Meerdere foto's zelfs van de familie. Maar eerst even een Joop nog. Bob en alle luisteraars van onderweg, ik ben er dus ook weer bij. Vanmorgen gelost in Barneveld. Remel van Barneveld hadden we net. Oh nee, we hadden die andere. Zei ik Remel van Barneveld ook trouwens net? Dat is gek. Ja, ik heb altijd Remel van Barneveld in mijn hoofd. Maar het was natuurlijk die andere Barneveld. Nou, maakt niet uit. Gelanen in Duisburg voor Simpelveld. En we gaan vanmiddag nog even lossen. En dan ook weer laden in Moha. Dan doen we maar een lekker bakje koffie. En straks natuurlijk een tostietje. Hou mijn kaas. Joop, only the lonely, dat wil zeggen André, die is er de komende weken niet bij. Die is wel met vakantie natuurlijk, hè? Nou, eens even kijken dan. Voordat ik mensen ga overslaan, Philip stuurde nog wat door. Fotootjes, even kijken. De mooiste rijkdom zijn de mensen die blij zijn dat jij er bent. Het gaat over positiviteit, hoor. Het gaat niet over mij, voor duidelijkheid. Nou, goed. De winnaar toe. Die meldde vanmorgen, dat wil zeggen vannacht eigenlijk om 3:15 al, dat hij met een vrachtje dode zwemmers onderweg is naar Duitsland. Iedereen een fijne werkweek en de groetjes van mij. Gerrit, Bijlsma, Gerrit, de winnaar toe, dus voor de duidelijkheid is... Nee, dat is gelukkig. Is onderweg. Voor Brouwer Urk, zo is het maar net. Eerst nog even naar de fotootjes kijken van... Nou, dat zijn nogal wat planten, wat bomen en jou hoor... Edwin van Tielbeke, goedemorgen present. Ik heb net gelost in Andijk. De West-Friese zeggen Andiek. En nu onderweg naar Klaas in Aveen, om daar te laden voor Kostitsje in Slowakije, om dan woensdagmiddag daar te gaan lossen. Iedereen werkt er maar weer. Fijne uitzending. En je krijgt de groeten van Gerben en Monique van Palmexpert. Nou, wat grappig. Ja, die heb ik destijds ontmoet op Mallorca. Maar dat is even geleden. Ja, zeker wel. Wat grappig. Gerben en Monique, zeg, ja. Ja, die hebben een ongelooflijk grote palmtoestand. Nou, er is jaren geleden brand geweest, ook weet ik nog wel. Maar nou, ze zijn er. Zaterdag hebben we daar nog even 2 olijfbomen gekocht. Die komen nog in de voortuin. Ik wou zeggen, als je deze in de woonkamer zet op de vensterbank, Edwin, dan gaat die goed. Heel leuk. Goed, onderweg op KBC. JW Jan Willem. Bezig met de laatste paar daagjes van donderdag naar Assen. Drukstar Festival komt eraan, hè? En dan aansluitend 3 weekjes vakantie. Hoe lekker is dit? En voor nu eerst even bijkomen van het hele jaar werk en dan bijkomen van het Truckstar Festival. Ah, leuk. Lekker vooruitzicht, jongens. Het is ook heel lekker warm weer van het weekend. Niet te heet, maar een zomerse 4, 25, 26 komt wel in beeld. Dus lekker hoor. Voor nu onderweg naar de Noordkaap. Ik wist ook niet dat het in Nederland bestond. Het is het noordelijkste puntje van Nederland. En daar ga ik laden en vanavond los in Rotterdam. Heb je het liedje van De Aal met het prachtige Chanson de Confiture? Ik dacht een barg die had een kleur in de ster. Een krul in de ster. Een barg die had een, die was ook van De Aal. De Aal was toch de kapper uit het Gooi vandaan. Blaricum volgens mij. Ja, De Aal. Als ik me niet vergis. Maar Chanson de Confiture vraag jij om. Leuk liedje is dat. Dat is van heel lang geleden. Ik vergis me nog niet. Het is nog 20 juli vandaag. Het is nog niet februari of 11 november of zo. We zitten niet in de carnavalstijd. Dacht ik, toch? Hoop ik. Want dan moeten we nog heel wat gaan inhalen natuurlijk, ja. Nou, dan even naar de foto's die Jos doorstuurt. En een videootje erbij. En oh, morgen Bob, vanavond thuis nog even genieten van de Zwitserse vergezichten. En de Zwitserse koeien. Ik vind het wel gek dat je dan de foto van je vrouw stuurt. Dat kan echt niet, Jos. Dat kan echt niet. Dat kan echt niet. Maar wat een prachtig uitzicht hebben jullie daar, zeg. Tjonge, jongen, zeg. Ik zou er nog maar 3 keer over nadenken om naar huis te gaan. Zeggen, ja, ik heb wat vertraging. Ik kan echt niet rijden. Zoiets. Genieten van jullie. Onderweg op KBC. Hans de Viking is erbij. Goedemorgen Bob, want het weekend is natuurlijk voorbij. Vanmorgen bij de truck aangekomen. En weer mijn spullen ingelegd. Of niet? Even kijken. Ja, truck gestart en trailer aangekoppeld even door de wasstraat. En daarna ga ik op weg richting Parijs met 9 klantjes te lossen. Ik ben nu bij Arras. Het is 20 graden. Gezellig radio luisteren. De Viking, Hans onderweg voor Intersprint. Nou, voor elkaar hè.
1: Zo.
0: 11:42. Klinkt als een oude klonje, maar dat is het niet, hè. Het is de tijd. Onderweg op KBC Radio. Veel meer post, dwars door elkaar heen. Een smiley van Chippy.

gaan van het feest. En hoe zou het zijn met Jan en met Hannes? Ga ik je zo meteen vertellen. Maar eerst met elkaar terug naar het jaar 1984. Wouldn't it be good? Ik denk het wel. Dit is Nick Kershaw.

0: Het is maandagochtend. Het gekke is dat ik kwam hier binnen. Ik vond het lekker warm, maar eigenlijk vond ik het ook weer een beetje koud. Ik heb even een trui aan gedaan. En nu denk ik bij mezelf, ik ben hartstikke gek. Het is gewoon heel erg warm. Ik ga mijn trui zo meteen uitdoen. Ik wil je er verder niet meer lastig vallen. Maar wat een raar weer. Het zonnetje begint nu ook te schijnen bij mij, terwijl ik er straks nog een regenbuitje kreeg. Terwijl het niet op de buienradar stond. Morgen mop en onderweg is, we zijn er weer bij. Al dus Hannes van Tontrans. En we zijn weer aan de pendel. Maar ik ben nu trouwens al wel op de terugweg. Ik rij nu bij Vaux-sur-Sur. Eigenlijk is het Vaux-sur-Sur. En het ideetje van Bob de Belop is de Kelly Family. Nee toch, Hannes. Alsjeblieft zeg. Fell in love with an angel. Oh nee, met een alien was het volgens mij. Ja, hartstikke leuk. De Kelly Family.
1: Showed the way, make a mistake.
0: Ah, leuk. Kelly Family, dus het voorzetje. Ik heb het lijstje van vorige week nog niet gevonden. Maar kijk er even naar, zo meteen met een twee of een drietal platen van een en dezelfde artiest. Wie weet de Kelly Family? Goeie reis, bon voyage voor jou. En gelijk maar even van de gelegenheid gebruik maken dat de laatste die we draaiden in de ketting. Ik som hem helemaal op. Afgelopen vrijdag was het Shirley Bassey met Never Never Never. Shirley Ellis met de clapping song erachteraan. Een leuk nummertje trouwens. En toen het instrumentaal Let's Get Away From It All. Dat is hem, van Ray Ellis. De tune van Muziek Terwijl U Werkt. Van het Veronica-programma van lang geleden. Tja. Nou, dat was de laatste schakel. Dan mag je op inhaken en dan kunnen we de muzikale ketting weer langer maken. Met een woordje uit de titel Let's Get Away From It All. Ray Ellis dus. Nou, laat je gedachten gaan. Jan is erbij, Jan Gimbis, met een duimpje erbij. Ik hoop dat je een goed weekend hebt gehad. Lambiek, morgen, ik ga nu vanuit Leusden naar Hamburg. Liet hij om even voor 11 uur weten. Dus die is er zeker nog bij. Die moet nog heel wat kilometers maken. En gezellig is dat. Dat je hebt gemeld. En Michel van Vandoren, ja, kort maar krachtig met een duimpje van mij erbij. Is dat helemaal voor elkaar? Ja, ik denk dat we lekker bezig zijn. Messenger Bob van Beter en bob@kbcradio.nl. Wat gaan we doen voor Bob de Belop? Ga ik nog even over nadenken. Eerst Mel C en then I turn to you. Toevallig is dat ook de titel. Mel C, Sporty Spice uit 1999.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. De afgelopen dagen is er veel contact geweest en naar beide landen zijn voorstellen gedaan door die bemiddelaars. Wie dat zijn, wordt niet benoemd. In juni kwamen Amerika en Iran tot een akkoord dat moest leiden tot een vredesdeal, maar die lijkt nadat het opnieuw escaleerde nog ver weg. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers, dat meldt de veiligheidsregio. In het brandende gebouw zitten onder meer een handel in natuursteen en een keukenzaak. Bij de brand in Udenhout komt erg veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Andy Burnham is al de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarige jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. De andere jongen is zwaar gewond. Het ongeval gebeurde kort na middernacht in Ciudad Rodrigo in het westen van Spanje. Na de gewonnen WK-finale tegen Argentinië waren ze op de fontein geklommen die vervolgens instortte. De Spaanse gemeente heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en bij een matige noordenwind wordt het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops. We are officially the hottest.

van zanger Labi Cifre. Dat deze jongens ook gebruikten. De jongens van Madness uit Engeland. It Must Be Love. En misschien heb je destijds ook wel... toen kochten we ook singeltjes, het singeltje gekocht. Eigenlijk was de single op de A-kant Mrs. Hutchinson. In 1981 kwam het uit. Well, Mrs. Hutchinson, you're looking healthy. Ja, leuk. Dit is op de A-kant en de andere was de B-kant die ik net liet horen. Maar ja, in mijn beleving waren het beide grote successen. Ja, en dat andere succes, Becky Trousers natuurlijk. En Cardiac Arrest, In the City, Embarrassment, Grey Day. En dit denk ik ook in één aan. Nightboy to Cairo. Ja, die gaan we een andere keer laten horen. Misschien wel een keertje Bob dubbelop. We hadden vandaag trouwens de Kelly Family, hè, voor 12 uur op bezoek. Nou, alle koffie is op. Kipsatéetjes, nee, die zijn er ook niet meer. Die van vrijdag zijn zelfs uit de vriezer gehaald. Nee, de jongens eten alles op. De hele familie is hier geweest. Dankjewel, Hannes van Tontrans, voor het aanbrengen van die suggestie. Onderweg op KBC De Aal zometeen. Dan hebben we nog een chanson, de confiture. Of ik dat nummer een keer wilde draaien, dat wil ik zeker. Ga ik zo meteen doen. Ja, De Aal, hè? Bert van Aalten was tandarts. Stopte na 50 jaar met zijn praktijk. Zijn tandartsenpraktijk in Laren. En overleed even later. Dat is heel gek eigenlijk, ja. En even later is gewoon een paar maanden nadat hij gestopt was met werken. Maar goed, een barg die aan een krul investeert, zo is het begonnen. En Chanson de Confiture was ook zo'n carnavalskraker. Echt wel leuk eigenlijk. Dat ga ik je zo laten horen op verzoek van. Eerst nog even naar Hans Maatman, de Oeroeboeroe. En de laatste week is gestart voor mijn vakantie, zegt hij. Ik ben met een vrachtje vlees via de tunnel onderweg naar Bury St. Edmunds. Dan ga je de verkeerde kant op volgens mij. Je moet het vlees lekker bij ons houden, dacht je daarvan. Vrijdag gaan we vertrekken en dan met een oplegger geladen met bier en barbecue pakketten naar Assen. Nou, dan snap ik wel wat van de klep gevallen is, hè? Qua vlees. Er gaat helemaal niet alles naar Bury St. Edmunds. Rechts van Cambridge. Nee hoor. Daar even een biertje drinken. Nou, niet één, maar veel. Met ook heel veel vrienden en bekenden. En daarna dus vakantie. Zo, wat een naar leven heb je toch. Tjonge, jonge Hans, de Oeroeboeroe. Heel veel plezier. Geldt voor iedereen die het weekend... aanstaand weekend gaat vieren in Assen... Het Truckstar Festival. Het Profile Truckstar Festival is het trouwens tegenwoordig. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Voor de muzikale ketting gaan we aansluiten op Let's Get It Away From All. Let's Get Away From It All. Zo is het eigenlijk van de tune. Muziek terwijl u werkt met Hans Mond destijds, met DT. Ray Ellis is de uitvoerende artiest. Of eigenlijk beter gezegd, de man die de scepter zwaaide bij dit nummer. Alles is nou wel helemaal blij. Ik kan me voorstellen met de Kelly Family. Nou, je hebt met deze al je kruid verschoten. Geen inbreng meer deze week, hoor. Hey. Ja, heel flauw. Zeker wel, Hannes. Ben blij met je, natuurlijk, ja. Nou. Even kijken wie we gemist hebben. Nou, veel mensen nog niet. Maar Wilfried, ofwel, ja. Ik kom nog even terug. Sweeper op je berichtje, heb ik gezegd. Dus dat doe ik zometeen in de uitzending. En Roberto is er ook bij. Cacciatore. Je gaat hem zo meteen horen. En Cacciatore ga je horen. En Jos Kersten. Nou Bob, dikke file tussen Metz en Nancy op dit moment op de 31. Wel een fijne uitzending voor iedereen en een fijne dag voor alle onderwegjes gewenst. Ja, ik begreep het al. De 31, daar is het behoorlijk druk. Jawel, onderweg op KBC. En Starbuck en Moonlight Feels Right uit 1976. Hoe lekker is dit? Een beetje de gedachte op lekker rijden. Hou je aandacht wel op de weg, is belangrijk, hè?

Moonlight Feels Right 1976, Starbuck, onderweg op KBC Radio. Vrolijke zaken gaan we zo meteen doen, maar ik heb ook beloofd aan Wilfried om, dat is voor de duidelijkheid de man die we al eerder in de uitzending hadden, met zijn berichtje. Wachten voor Marseille met de Porta Cabins voor Pultrum staat hij te wachten. Dat ik terug wilde komen op zijn verzoek. En dat ga ik ook wel degelijk doen, nu, bij deze. En Wilfried schreef mij, ik ben een crowdfunding begonnen voor mijn vrouw. Ze heeft long covid, maar in de crowdfunding site staat haar hele medische geschiedenis. Ik heb dat intussen gelezen natuurlijk. Ben ik heel brutaal, schrijft Wilfried aan mij, als ik jou vraag of je dit een paar keer in je programma naar voren zou kunnen halen. Dan ga ik bij deze al gelijk maar even doen. Jij met het bereik naar mensen toe. Misschien kun je ze laten doneren. Luister goed. Ik hoop dat ik geen misbruik maak en dus gebruik mag maken van jouw bekendheid. Nou ja, het is ons programma, dus dat ga ik zeker doen. Niet omdat je chauffeur bent, maar omdat je ook een mens bent en je vrouw toch wel ziek is. Heel erg ziek is, long covid heeft. En ik heb gelezen op die crowdfunding site, je dochter heeft het geschreven. De dochter van Diane, want zo heet je vrouw. Ik ben de dochter van Diane, schrijft ze. Ik start deze crowdfunding omdat ik niets liever wil dan mijn moeder weer een kans geven om haar leven terug te krijgen. Al jaren vecht ze tegen long covid. In Nederland zijn er helaas geen behandelingen die haar kunnen helpen. En nu is er toch een kans op een gespecialiseerde behandeling in Amerika. Maar die wordt niet vergoed. Kosten daarvoor ongeveer 80.000 euro. En daarom, zo schrijft Lieve, de dochter dus van Wilfried en Diane. Daarom vraag ik jullie uit de grond van mijn hart om ons te helpen. Elke donatie brengt mijn moeder een stap dichter bij de behandeling. En mij een stap dichter bij het terugkrijgen van mijn moeder. Diana Krukkert. Zoek het op via GoFundMe en help haar. GoFundMe.nl is het volgens mij, .com. .com is het. Oké. Okay. Diane. Nou, we wensen jullie allemaal heel goed en heel veel sterkte in deze strijd om toch dat geld bij elkaar te zien te krijgen. Dus doneren kan daar. En dan hoop ik inderdaad dat de behandeling gedaan kan worden. Dat er zoveel geld voor nodig is, is best heel veel. Een behandeling die best lang gaat duren, ook in Amerika. En heel veel sterkte in deze strijd, zeg ik dan. GoFundMe, Diane Krukkert. Zoek hem maar eventjes op. Wanneer je gelegenheid hebt, kun je in elk geval het verhaal tot je laten komen. Dit is Onderweg, KBC Radio. En proberen we iedereen een kans te geven. Om te luisteren, om deel te nemen aan dit programma. Messenger Bob van Beten en Bob met kbcradio.nl. Dit is Teddy Swims.

0: Onderweg op KMC. De tosties, ja, natuurlijk. Die gaan de deur uit als je ze bestelt via mijn messenger Bob van Meten. Bob@kmcradio.nl. De kantinejuffer zorgt dat en ik doe de koffie. Onderweg op KBC Radio met meer post van jullie en muzikale input. Ook voor de ketting heb ik al binnengekregen, dus het gaat de goede kant op. En de aal ga ik zo meteen ook laten horen. Met chanson de confiture. Ook lekker op brood trouwens, liep het er binnen. Of een toast. Ik bedoel, getoast brood. Ofwel uit de broodrooster vandaan. Trouwens, ook een tip is om als je geen broodrooster hebt, zoals ik. Geloof ik niet, met de verhuizing is iets weggeraakt. Maar die had ik al heel lang. Geen idee waar het gebleven is. Maar dan kun je ze ook in de airfryer doen. Als je een airfryertje hebt, niet te vergeten. Hè? Dat is ook wel belangrijk. Een paar boterhammen in de airfryer doen. En die worden net zo lekker als... Nou ja, bijna net zo lekker als in een broodrooster. Heb ik geprobeerd. Ja, voor het weeroverzicht, spits de euren. Gaan wij eerst voor de middag naar België. Hoge bewolking is aanwezig. In het noordoosten komen wat meer wolkenvelden voor dan in het overige in België. De zon heeft toch wel geruime tijd mogelijkheid om te gaan schijnen vanmiddag. Althans om zichtbaar te zijn. Temperatuur is uiteindelijk opgelopen naar inmiddels bijna 19 graden aan zee. In het midden van België 22 graden. En dat is eigenlijk een beetje te koel voor de tijd van het jaar. Maar ja, het is ook wel eens te warm geweest voor de tijd van het jaar. Vanavond nou nogal wat bewolking, opklaringen. En het koelt af naar 11 tot 14 graden in de nacht. Morgen in België ook flink wat bewolking in het westen. Kan daar zelfs even wat licht gaan spetteren. En morgenmiddag... Dan neemt de bewolking eigenlijk overal af met 24 graden in het binnenland als vooruitzicht. En woensdag een wisselvallig dagje. Daar valt een beetje tegen. Ook bij ons in Nederland trouwens heb ik al gekeken en gehoord. Vrijdag de langere termijn. Zelfs tot het einde van juli lijken de temperaturen weer op te lopen. Met komend weekend weer zomerse waarde landinwaarts mogelijk. Dus 4, 25, 26 graden. In Italië, ja, het lijkt wel een beetje een tweedeling. Het verschil tussen Noord en Zuid is absoluut waar. Het verschil is groot. In het zuiden en de eilanden ook van Italië... die maken een uitzonderlijke hittegolf door al een geruime tijd. In de regio rond Bari en op Sicilië geldt dus code rood... voor de extreme hitte met temperaturen tot 40 graden maar liefst. En tegelijkertijd in het noorden is het niet alleen heet, maar ook onstuimig. En vooral in de Alpen en de noordelijke Appenijnen zijn stevige buien ook vandaag weer met zwaar onweer mogelijk. Code oranje in dat geval, wat lokaal tot hinder en verstoring kan leiden. En voor de rest, ja, langs de westkust van Italië overheerst zonnig weer. Heet zomerweer kun je ook natuurlijk zeggen. In Rome elke dag weer temperaturen van zo'n 6, 37 graden Celsius. Geleidelijk deze week wordt het in het zuidelijk deel ook heet. Maar de temperaturen gaan en de onweerskansen ook wat afnemen. Temperaturen gaan iets omlaag, maar het blijft wel tropisch. Dat scheelt. Heet zomerweer in Spanje met temperaturen... De tropische waarden van 30 graden die worden bereikt langs de meeste costa's. Maar midden Spanje 36 graden toch ook maar liefst. Dan naar Frankrijk met stevige regen- en onweersbuien in vrijwel heel het land. En niet alleen wordt het de komende tijd een stuk rustiger, dat is wel waar. Maar echt ja, wat minder heet dus. De zon die, is er toch uitbundig bij. In het noorden liggen de temperaturen op de aangename 23 tot maximaal 25 graden rond de kust van het kanaal. In het zuiden is het echt wel warmer met 30 tot zelfs 35 graden bij Bordeaux en in de Provence. Dat is goed voor de druiven, lekker rosé komt daar vandaan. Oké, goed. Niet te warm, want dan willen ze niet meer groeien en zo. Voor Duitsland geldt regionale verschillen ook weer. Groot zijn ze in het zuiden en de Alpen geregeld een stevige bui. Terwijl het noordwesten van Duitsland juist een rustige periode meemaakt. Hooguit wat uitgestrekte wolkenvelden. Boven in Bremen 19, 26 graden in het Zuid-Duitse München. Oostenrijk, eerst nog wat stevige regen- en onweersbuien. Code geel geldt daarvoor. En dan wordt het allemaal wat rustiger deze week. Salzburg. 22, 23, misschien nog 24 graden. Wenen zelfs tot 28 graden deze week. En nog wat onweersbuien, ook voor Zwitserland natuurlijk. Hier en daar zorgt dat nog voor wat overlast. Warm wordt het wel, temperaturen liggen tussen 27 en 32 graden. Het wordt allemaal wat rustiger, de buien dan alleen nog maar in de Alpen de komende dagen. En de temperaturen gaan wat naar beneden. Nou, dat is op zich helemaal niet zo verkeerd, lijkt me zo. Even kort, een rondje Europa. Heb je je eigen land erbij zitten, dan is het mooi. Zat het er niet bij, dan kan ik er helaas niks meer aan doen voor je. Wel muziek laten horen. Chanson de confiture.
1: Je chante la chanson de confiture.
0: Dit is de aal.
1: Je tombe aussi toujours dans l'amour.
0: En toch wel weer een beetje carnaval, hè?

Bert van Aalten, de barg die aan een krul investeert. Een barg die aan een krul investeert. Ofwel een klein varkentje heeft een krultje in de staart. Daar begon het allemaal mee. Carnavalskraken van 1981. En dit kwam er ook weer achteraan. Het wrange is, en dat heb ik eigenlijk al een beetje gezegd, is dat Bert van Aalten, want zo heette hij eigenlijk, stopte na 50 jaar dat hij zijn tandartsenpraktijk had. 50 jaar. Hij trok de laatste kies in mei vorig jaar. En hij haalt dus een 75 levensjaar niet. Want hij is geboren op 24 oktober, maar in september overleed hij. 30 september vorig jaar. Bert van Aalten, ofwel Albert Anton Johan van Aalten. Want zo heet hij, de Aal. Vrolijke man, dat wil zeggen, met zijn carnavalskrakers. En hij heeft er nogal wat gehad. Hartstikke leuk. Jammer om dat onder aandacht te moeten brengen, maar het is niet anders. Onderweg op KBC Radio.

0: Kappa Bici.
1: Kappa Bici.
0: Bon Van Beten on the way. Dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt opgevolgd door Andy Burnham. En de WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarige jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Hengelo naar Duitsland staat file tussen Oldenzaal en de Duitse grens 2 kilometer met 10

Minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Beverwijk. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens. Nu een half uur oponthoud in 5 kilometer file. De andere kant op vanuit Duitsland tussen de grens en Duiven. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer met een half uur oponthoud. A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wiel en knooppunt Oudijk. 4 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Een spoedreparatie veroorzaakt file op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijzoord en Heteren 8 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. De rechte rijstrook is dicht.

0: Het is natuurlijk de waarheid als een oerdegelijke Hollandse koek. Everyone is a winner. Hot chocolate. Everyone's a winner, baby, that's the truth. Onderweg op KBC. En Kees en José en Buk luisteren mee. A winner, baby, that's no lie. Waar zijn ze nou? Dat hoor je zo meteen. Wij zijn mooi onderweg met elkaar. We zijn mooi zeker onderweg. Op de middengolf 891 op 1008 kHz en altijd via de diverse radio-apps. KBC Radio, lekker onderweg. Ja, wel degelijk. Roberto, goedemorgen. Wordt intussen wel goedemiddag. Bob en onderwegjes. Met een mooi rondje voor de boeg. Met Sander en Marcel van Back Logistics Nijmegen. Hallo jongens. Onderweg naar Hirthals om dan morgen de ferry te pakken. Gaat ferry ook mee? Very good. Oh, op de ferry natuurlijk, ja. Op weg naar uiteindelijk IJsland. Heerlijk. Ja, ik vind het nu weer warm worden hier, hoor. Onderweg naar IJsland om zaterdag te kunnen gaan lossen in de binnenlanden van Reykjavik. Het is bijna een ongelofelijke tour die jullie maken voor mij. Geweldig, jongens. Sander en Marcel van Beck. En Roberto houdt niet zijn bek. Roberto Cacciatore. Die zegt, ik ben lekker onderweg. Helemaal voor elkaar. Onderweg naar de binnenlanden van Reykjavik. IJsland. Nou, dan kom je niet elke week natuurlijk. Tenminste, ik niet. Oké. Kees, José en Buk. We luisteren hoor. We zijn net even in Martelange. Boodschappen hebben we gedaan en getankt in Bastogne. En nu onderweg naar Urk. Kort maar krachtig. Op naar Urk. En de eerste 6000 kilometer die staan er alweer op. Op de nieuwe vrachtwagen. Geweldig. Iedereen een fijne werkweek. Wij gaan even een weekje vakantie houden in Hongarije. Scheuren naar Hongarije voor de Formule 1. Lekker, Kees. José. En Bucky dan? Nou ja, ook. Niet. Ah. Jeroen en Koen met z'n tweeën onderweg. Vader en zoon met een mededeling. En die wil je natuurlijk niet missen. Nou, dat komt even goed uit. Kom er maar in. Maar dat gaat niet. Dat gaat wel. In de cabine, wat doen jullie allemaal? Volgens mij zitten jullie een ijsje te eten. Even kijken of ik dat kan horen ook.
1: Weet je wat? Krijgen we zomaar een ijsje?
0: Nou ja.
1: Aardig leuk.
0: Een ijsje bij de klant. Begrijp ik dat nou goed of niet? Even kijken.
1: Hé, wat denk je wat? Krijgen we zomaar een ijsje? In Marm.
0: In Marm. Marm, dat moet je zijn voor een lekker koel ijsje. Helemaal voor elkaar. Leuk om te zien met een blije Koen met zijn vader mee deze week. Geweldig. De ketting zou volgens Hannes kunnen bestaan uit Wanda Jackson met Let's Have a Party. Gevolgd door Chris Montez met Let's Dance. Ja, ik rijm hem nog niet helemaal. Oh wel, let's. En dan Los Lobos als eerste met Come On, Let's Go. Ja, is wel een goeie inderdaad, ja. Het zou zomaar kunnen dat we die doen. Eerst nog even naar Jan Gindis. In het noorden van het land ben ik. Kijk maar op de foto. En daar staat hij dan, die blauwe Mercedes, naast die oude trekker. Nu in Grijpskerk, daar heb ik gelost. En om 3 te gaan en dan is het karretje weer leeg. Groetjes van Jan. Jan, dankjewel voor het sturen. Helemaal voor elkaar, onderweg op KBC. Nou Hannes, we gaan ervoor.
2: De muziekketting, schakel 1.
0: Let's go, in ieder geval met de eerste, Los Lobos.

0: kantinejuf zegt, ik sta een beetje duimen te draaien hier. Ik heb het niet heel erg druk vandaag. Nee, dat merk ik ook inderdaad. Dat wil zeggen, weinig tosti aanvragen. Mocht je nog een lekkere tosti willen, dan kan dat via mij. Bob@kbcradio.nl of Messenger Bob van Beter. De kantinejuf maakt dat in orde. En ik regel nog even een lekker bakkie voor je, natuurlijk. Wat is dit? Dit is de Michael Sager Band en... Nee, niet te geloven. Gaan we het echt doen? Ja, zeker. Niet de tweede schakel die Hannes heeft voorgesteld, maar in aansluiting op Come On, Let's Go van Los Lobos wordt dit hem...
1: De muziekketting. Schakel 2.
0: Dit is de Michael Sager Band en Let's All Chant uit 1978. Wat een lekker plaatje is dit.

KBC Radio, we zijn mooi onderweg op de Middengolf op 8, 9, 1 kHz. 1008 kHz. En natuurlijk altijd via de diverse radio-apps. En dit programma is er ook altijd tussen 11 en 1 uur. Via kbcradio.nl. Barregaanderadio.nl. Hollandspalet.nl. En Den Haag Totaal.nl. En dit is Nova, ook .nl. In 1982 kwam het uit. Instrumentale muziek van deze groep Aurora. En dit prachtige nummer Nova. Op verzoek van Combi 1, Johan Groteboer. Ik ga het origineel een keer laten horen aan je. Want er zijn veel gecoverde versies op de synthesizer. Maar dit is het origineel, Johan. Voor jou. En dan zometeen schakel 3 in de muzikale ketting voor vandaag. In aansluiting op Let's All Chant van de Michael Sacred Band uit 1978.

0: Zelfs Ruud van der Zee vindt het mooi. Toch, Ruud? Niet. Nou, ik denk dat er veel mensen dit mooi vinden. Hanne zegt ook Nova, ook zo mooi. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. En ik had net nog een meet and greet met, op Mannheim met Bolly van T-Tas uit Lieshout. T-Tas, zelf Bolly, wat leuk, ja. Uit Lieshout, wat grappig, ja. Nou goed, zo zie je maar meet and greet dankzij dit radioprogramma. Het is allemaal even wat. Messenger Bob van Meten, bob@kbcradio.nl. De derde schakel in de ketting staat intussen klaar. Maar Ruud, ja natuurlijk. Ja, mag ik dan nog wel even een tosti? Als het kan, een tosti Hawaii van juffrouw Corrie. En ik wil een bekertje melk, kan dat? Ja, dat regel ik niet. Maar dat gaat toch juffrouw Corrie voor jou regelen, onze kantinejuf. Melk en een tosti Hawaii. Toch wel, met die ananas erbij.
1: Dit is Onderweg. Bob van Beteren.
2: De muziekketting. Schakel 3.

0: komen we hier nou bij met de ketting?
1: Nou, ik ga het je helemaal uitleggen.
0: Ik ga het je helemaal uit de doeken doen. Zacharin Evans, of Zacharin Evans wordt ook wel gezegd in dit nummer. In the year 2525, nee, wel degelijk niet. Heeft het daarmee te maken met die titel, maar wel met Zacharin Evans van de Michael Zager Band. Dus is het Zacharin Evans in the year 2525 als laatste schakel in de ketting. Zo, doe dat maar eens na. Nou ja, je kunt hierop inhaken. Morgen natuurlijk weer onderweg op KBC. Met een dankwoord van Wilfried voor het onder aandacht brengen van de long-covid-ziekte van zijn vrouw Diana. En natuurlijk niet te vergeten de crowdfunding waar we aandacht aan hebben besteed. Om met al dat geld dat 80.000 euro nodig is om haar een behandeling te geven in de Verenigde Staten, zodat ze toch weer wat of helemaal beter zou kunnen worden. Want in Nederland is ze, er zijn geen mogelijkheden, is ze uitbehandeld. En het zit niet in de verzekering, dus vandaar. Diane Kruckert, via gofundme.com kun je dat vinden, dat verhaal. En dan zou je je donatie kunnen doen. Graag gedaan, Wilfried. Wilfried van Pultrum, voor de duidelijkheid. Zwieber dus. Onderweg op KBC, tot zover deze onderweg. De eerste van deze week. We gaan er nog vier samen maken, wat mij betreft. Tosties bestellen. Koffie bestellen kan allemaal via Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Als goed is, heeft Ruud de Belk nu binnen. Dat is goed, hè? Ja. Tot morgen, veilige kilometers. En morgen maken we weer van 11 tot 1 Alive in Kicking Radio. Hou tussen de lijnen en ik vond het fijn dat je er was. En ik hoop je morgen weer te begroeten via KBC Radio of via de kanalen die ons programma doorgeven. Tot morgen, lieve mensen. Hou tussen de lijnen, hè. Is belangrijk.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro, omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Miljoenen producten waarvan AliExpress zelf concludeerde dat ze illegaal zijn, kwamen toch steeds weer online beschikbaar voor verkoop. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om nepmerkkleding en gevaarlijk speelgoed. Naast het betalen van de boete moet het Chinese bedrijf voor eind oktober een verbeterplan indienen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk twee jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De auto bleek tegen een boom te zijn gebotst en de beide jonge inzittenden waren al overleden toen de hulpdiensten op de plek des onheils aankwamen. De politie onderzoekt de zaak en hoopt in contact te komen met getuigen en eventuele dashcambeelden. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. De afgelopen dagen is er veel contact geweest en naar beide landen zijn voorstellen gedaan door die bemiddelaars. Wie dat zijn, wordt niet benoemd. In juni kwamen Amerika en Iran tot een akkoord dat moest leiden tot een vredesdeal, maar die lijkt nadat het opnieuw escaleerde nog ver weg. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers, dat meldt de veiligheidsregio. In het brandende gebouw zitten onder meer een handel in natuursteen en een keukenzaak. Bij de brand in Udenhout komt erg veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En bij een matige noordenwind wordt het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Duiven en de Duitse grens 8 kilometer file. Op de A12 Duitse grens Arnhem 20 minuten vertraging tussen de Duitse grens en Duiven.
7: The mighty KBC, where the music never stops.

0: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro... omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk twee jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. En in het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg. De meeste files staan al bewegen in het oosten en zuiden van het land. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 6 kilometer met 20 minuten vertraging. A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven 10 kilometer met daar een half uur op onthoud. A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wehl en knooppunt Oudijk 2 kilometer. De extra reistijd is daar 20 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 4 kilometer. De vertraging is daar ruim 10 minuten.
4: Ja, Brieke, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
5: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
4: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
5: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
4: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
4: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
6: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
5: Brik.
4: Ja, Brik, kom maar.
5: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel...

0: ik, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
1: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
2: Koop je CB bij KBC.
3: Roger.
2: Ga naar kbcimport.com.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. Het zou gaan om het schip Golden Leo. De opvarenden komen onder andere uit Syrië en India en het vaart onder de vlag van het West-Afrikaanse Guinea-Bissau. Het zou door de Russen met raketten beschoten zijn toen het weg wilde varen met een lading graan. Oekraïne meldt dat het reddingswerk de hele nacht is doorgegaan. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Péter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. Hij vindt dat het land een staatshoofd nodig heeft waar iedere inwoner trots op kan zijn. Afgelopen zaterdag trad Tamás Szolyok af. Hij stond bekend als bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán. Magyar praat later vanmiddag met Polgár en zal haar vragen of ze president van het land wil worden tot Hongarije een nieuwe grondwet heeft. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van €550 miljoen, omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Miljoenen producten waarvan AliExpress zelf concludeerde dat ze illegaal zijn, kwamen toch steeds weer online beschikbaar voor verkoop. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om nepmerkkleding en gevaarlijk speelgoed. Naast het betalen van de boete moet het Chinese bedrijf voor eind oktober een verbeterplan indienen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk twee jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De auto bleek tegen een boom te zijn gebotst en de beide jonge inzittenden waren al overleden toen de hulpdiensten op de plek des onheils aankwamen. De politie onderzoekt de zaak en hoopt in contact te komen met getuigen en eventuele dashcambeelden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk onderweg. Er staat in totaal zo'n 160 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in het oosten en zuiden van het land. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch rijdt het verkeer langzaam tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. De vertraging is zo'n 20 minuten. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Oler. 5 kilometer file met daar een kwartier op onthoud. A12 Arnhem-Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 2 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland tussen de grens en Duiven 10 kilometer file. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. A50 Zwolle richting Arnhem. Bij de afrit Loenen 4 kilometer met 10 minuten vertraging vanaf Apeldoorn-Noord. Dat komt door een afgevallen lading. De rechterrijstrook is dicht. Extremely hot summer with some

0: meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Peter Madjar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro... omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. En in Maarsen zijn bij een auto-ongeluk 2 jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan veel korte files, zoals gebruikelijk in vakantietijd. Er staat nu in totaal zo'n 190 kilometer file... De langste vertraging heb je nu op de A50, Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Raafstein staat 15 kilometer file met 20 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A7, Groningen richting de Duitse grens. Door grenscontroles 10 minuten vertraging. En tot slot de A325, Arnhem richting de Duitse grens. Voor Nijmegen 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
3: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè? Oh, is mooie Turkse fluit. Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar. Oh, dat is mooi. Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: bursting at the seams.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. De twee ontmoeten elkaar achter gesloten deuren. Ook de in Nederland geboren vrouw van de nieuwe premier was daarbij. Burnham was burgemeester van Manchester en trad vorige week aan als leider van de linkse regeringspartij. Hij volgt Keir Starmer op die ontslag nam en tijdens een korte toespraak zijn steun voor Burnham uitsprak. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Volgens getuigen had het stel flinke ruzie en werd er geschreeuwd. De man stapte zijn auto in om te vertrekken en reed zijn vriendin aan. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht snel weer weg. De Spaanse politie behandelt de aanrijding als partnergeweld. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. Het zou gaan om het schip Golden Leo. De opvarenden komen onder andere uit Syrië en India en het vaart onder de vlag van het West-Afrikaanse Guinea-Bissau. Het zou door de Russen met raketten beschoten zijn toen het weg wilde varen met een lading graan. Oekraïne meldt dat het reddingswerk de hele nacht is doorgegaan. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Péter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. Hij vindt dat het land een staatshoofd nodig heeft waar iedere inwoner trots op kan zijn. Afgelopen zaterdag trad Tamás Szulyok af. Hij stond bekend als bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán. Magyar praat later vanmiddag met Polgár en zal haar vragen of ze president van het land wil worden tot Hongarije een nieuwe grondwet heeft. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Recreatieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste files. Vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 12 kilometer file met een half uur vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Zoetewoudendorp en Leidschendam een kwartier op onthoud. Dan op de A50 Arnhem richting Os gebeurde eerder bij Ravenstein een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier op onthoud. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder is een ongeluk gebeurd. De weg is hier dicht. Je kan omrijden via Gorkum over de A27 en dan keer je om bij afrit Geertruidenberg. Miami Go!
8: Give the

Welkom bij het Zoute Uur. En ik heb vroeger van collega's die het echt kunnen en konden wel eens geleerd als de opening van je show maar goed is. Nou, vandaag zat dat geheid bij dit programma, want we begonnen namelijk met ABBA. En uit de jaren 70 hoorden we Angel Eyes. En net hadden we Belinda Carlisle en Leave a Light On. En dan wat anders. De energie van Leo van der Goot op de boot. Dat rijmt ook nog. Blijf bij ons. Later ga ik het erover hebben. Maar nu muziek van Paco, van Cat Stevens en Stevie Wonder. Maar eerst gaat Johnny Cash zingen. En zijn grote hit uit de jaren 60, The Ring of Fire.

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Het Zoute Uur.
2: Het Zoute Uur.
1: De jaren 60, 70 en 80.
3: Dit is Leo van der Groot. Op KBC Radio, in de Gelderse Vallei, op DAB+ en via de stream

Vamos embora, respeito, mano.

Lekker altijd om Stevie Wonder te horen met een vroeg nummer uit zijn carrière. Stevie Wonder en Fingertips. Dit is KBC Radio met het Zoute Uur. Zometeen

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. En de schaaklegende Judit Polgár is door premier Peter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Recreatieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste vertragingen. Zo loopt het vast op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht staat 16 kilometer file met een half uur vertraging. Dan de A15, Nijmegen richting Gorkum. Bij afrit Arkel staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A50, Arnhem richting Os, gebeurde bij Ravenstein eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier vertraging. En tot slot de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Voor Valkenswaard 5 minuten extra reistijd.

paar minuten geleden, dubbele R. Dat is een leuke. Zullen we maar weer een potje, et cetera, et cetera. En net gehad de helaas overleden Donna Summer, ontdekt in Nederland en Good It Be Magic. Nog steeds kunnen luisteraars van de zeezenders zich Dreamaster herinneren. Radio Noordse internationaal DJ Leo van der Goot daarover. Ik begon dat programma altijd met een Motown-plaat. Daar zat energie in en ook lichtheid. Motowns waren lekker. Eigenlijk moet bij mij alles energie hebben, al dus Leo. Ja, zo is hij ook nog steeds. Heerlijke disjockey. Nu en in het verleden. Wij gaan door met de muziek in het zoute uur. Een gevoelige en een gouden ouwe van de Casuals. Je mag hem meeneuren in de auto. Hier is Jessamine.

0: met muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: Dit is Hans Hogendoorn in Het Zoute Uur op KBC Radio.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Ik herhaal en ik blijf herhalen. Katja, lekkere drop van Langenberg.
2: Een vrouw kan gerust overgaan op Amira tampons. Op Amira Extra of Amira Normaal. Want Amira is een tampon van Mimo.
3: Wat? Veronica?

Het plaatje van The Casuals werd opgevolgd door Bos Kijks en die leuke Lido Shuffle. Annette's Starmaker van The Kids from Veen. Je kunt me altijd een berichtje sturen via mark@kbcradio.nl. En ik hoop dat je binnenkort weer present bent bij een nieuwe aflevering van het Zoute Uur. Wij blijven on-air, want de muziek gaat bij ons altijd 24/7 door.

0: Foute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen... om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse diplomaten. In juni kwamen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig akkoord waarin hoofdlijnen beschreven staat hoe ze tot vrede kunnen komen. Maar de laatste dagen zijn er over en weer aanvallen en lijkt een akkoord ver weg. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Sinds het verbod zaterdagavond inging, moeten iedere dag zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden via Dordrecht of Den Bosch. De boogconstructie van de brug is minder sterk dan gedacht, daarom mogen vrachtwagens er niet meer overheen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat wordt pas duidelijk als extra onderzoek naar de toestand van het staal klaar is. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. De twee ontmoeten elkaar achter gesloten deuren. Ook de in Nederland geboren vrouw van de nieuwe premier was daarbij. Burnham was burgemeester van Manchester en trad vorige week aan als leider van de linkse regeringspartij. Hij volgt Keir Starmer op die ontslag nam en tijdens een korte toespraak zijn steun voor Burnham uitsprak. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Volgens getuigen had het stel flinke ruzie en werd er geschreeuwd. De man stapte zijn auto in om te vertrekken en reed zijn vriendin aan. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht snel weer weg. De Spaanse politie behandelt de aanrijding als partnergeweld. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Recreatieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste files. Vertraging op onder andere de A2, Eindhoven naar Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht doe je er 3 kwartier langer over. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en afrit Numansdorp 1 kwartier op onthoud. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. De weg is dicht tussen Maden en knooppunt Hooipolder. Je kan omrijden via Gorkum over de A27 en dan keer je om bij de afrit Geertruidenberg. An extremely hot summer. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: ABC Radio. Jouw hit, jouw station. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. En op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 300 kilometer file. Met name in het midden en zuiden van het land. Het is druk onderweg en dat merk je onder andere op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maasbracht doe je er 10 minuten langer over. Op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder was de weg eerder dicht. Die is nu weer vrij en je hebt nog 5 minuten vertraging.

Heartland. Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tegen Corné H., die vorig jaar een aantal medewerkers gijzelde in de gevangenis in Vught, is 1 jaar voorwaardelijk geëist. Hij bedreigde personeelsleden en 2 van hen werden met handboeien aan een tafelpoot vastgezet. De 30-jarige man zat vast op de psychiatrische afdeling vanwege een eerdere gijzeling in een café in Ede, in afwachting van een tbs-behandeling. Die is inmiddels begonnen, daarom is niet nog een keer tbs of een onvoorwaardelijke celstraf geëist. De Spaanse voetballers die gisteravond wereldkampioen werden, zijn terug in Spanje. Ze worden eerst door koning Felipe in het Zarzuela-paleis aan de rand van Madrid ontvangen. Daarna ontmoeten ze premier Sanchez in het Moncloa-paleis, waar de regering zetelt. Vervolgens gaan de spelers en staf in een open bus door het centrum van Madrid naar het stadhuis. Daar worden ze vanavond rond 9 uur gehuldigd en de verwachting is dat daar zo'n 1 miljoen Spanjaarden op afkomen. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse diplomaten. In juni kwamen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig akkoord waarin hoofdlijnen beschreven staat hoe ze tot vrede kunnen komen. Maar de laatste dagen zijn er over en weer aanvallen en lijkt een akkoord ver weg. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Sinds het verbod zaterdagavond inging, moeten iedere dag zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden via Dordrecht of Den Bosch. De boogconstructie van de brug is minder sterk dan gedacht, daarom mogen vrachtwagens er niet meer overheen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat wordt pas duidelijk als extra onderzoek naar de toestand van het staal klaar is. En dan nog het weer. Vanavond is het behoorlijk zonnig en het gaat minder hard waaien. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staan met name files in het midden en zuiden van het land. Zo heb je vertraging op de A1, Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer en Badmen staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelp en Oler en Weert Noord is de weg dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Je kan omrijden over de A73 en de A67. Verder vertraging op de A2 richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot slot de A58, Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel is een ongeluk gebeurd. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je een half uur vertraging.
5: With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl.

0: volgende maand? Of later dit jaar? Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tegen Corné H., die vorig jaar een aantal medewerkers gijzelde in de gevangenis in Vught, is 1 jaar voorwaardelijk geëist. De Spaanse voetballers die gisteravond wereldkampioen werden, zijn terug in Spanje. Vanavond rond 9 uur worden ze gehuldigd in Madrid. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen... om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. En het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. En dan nog het weer. Vanavond is het behoorlijk zonnig en het gaat minder hard waaien. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu 250 kilometer file. Er staan met name files in het midden en zuiden van het land. Zo heb je vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is de weg dicht. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Verder vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A73. Verder oponthoud op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Rotterpolderplein zijn ze aan het bergen. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 35 minuten vertraging.

0: je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. De brancheorganisatie vindt die afsluiting vanwege de veiligheid wel terecht, maar vraagt zich af of Rijkswaterstaat ook eerder had kunnen ingrijpen. Het omrijden van vrachtwagens kost zo'n 1,5 miljoen euro per dag. De Merwedebrug bij Gorinchem is een belangrijke verbinding tussen Brabant en Zuid-Holland. Rijkswaterstaat sloot die brug na inspectie toen het staal zwakker bleek dan gedacht. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten de man op de grond houden terwijl hij om hulp roept. Kort daarna verloor hij het bewustzijn en overleed hij. Justitie onderzoekt nu het optreden van 2 agenten en 4 zorgmedewerkers. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Ook hij overleed toen politieagenten op hem zaten. Vanavond wordt er opnieuw geprotesteerd in Bologna. Oekraïne zegt een droneaanval te hebben uitgevoerd op een basis van de Russische veiligheidsdienst FSB in de bezette regio Gerson. Volgens de Oekraïnse veiligheidsdienst waren er op de locatie zo'n 100 militairen aanwezig en ontstond na de aanval een grote brand. Het is nog onduidelijk of er ook slachtoffers zijn gevallen. De Russische autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de Oekraïnse droneaanval. En de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen hebben een maritieme blokkade tegen Saoedi-Arabië afgekondigd die per direct ingaat. Volgens de beweging geldt die voor de strategische Bab al-Mandeb-zeestraat tussen de Rode Zee en de Golf van Aden. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de internationale scheepvaart. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd op de zeeblokkade. Amerikaanse media laten bijna allemaal weten dat de oorlog tegen Iran opnieuw dreigt te escaleren. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 140 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. De weg is gelukkig weer vrij, maar je hebt nog een half uur vertraging. Ook oponthoud op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Weert-Noord is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is hier dicht. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Kelpen-Oler en Maasbracht een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A73. En tot slot de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes duurde een kwartier langer over.
3: We are officially the hottest AM station.
4: Windkracht 6.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Het omrijden van vrachtwagens kost zo'n 1,5 miljoen euro per dag. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Oekraïne zegt een droneaanval te hebben uitgevoerd op een basis van de Russische Veiligheidsdienst FSB in de bezette regio Gerson. En de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen hebben een maritieme blokkade tegen Saoedi-Arabië afgekondigd die per direct ingaat. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen nu snel op. Wat nog opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord en dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En vertraging op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Bemmel en Nijmegen 2 kilometer file met 20 minuten vertraging.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Frankrijk zegt dat twee medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Volgens buitenlandminister Barrot is daarbij één diplomaat mishandeld. Frankrijk spreekt van een schending van de diplomatieke immuniteit. De twee zijn inmiddels terug op de ambassade en worden teruggehaald naar Frankrijk. Volgens Barrot werkten de twee Fransen aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij kondigde al strafacties aan. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Twee mensen raakten licht gewond door die brandbom. De verdachte zou ook een luchtdrukwapen hebben gehad. De FBI onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit protest tegen de immigratiedienst. Hij had ook een kar bij zich met daarop de tekst ICE uit onze straten. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten de man op de grond houden terwijl hij om hulp roept. Kort daarna verloor hij het bewustzijn en overleed hij. Justitie onderzoekt nu het optreden van twee agenten en vier zorgmedewerkers. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Ook hij overleed toen politieagenten op hem zaten. Vanavond wordt er opnieuw geprotesteerd in Bologna. En de Mexicaanse drugsbaron Ismael Zambada met de bijnaam El Mayo is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zambada is een van de oprichters van het beruchte Sinaloa-kartel. Hij werd 2 jaar geleden opgepakt nadat hij met een vliegtuig in de Amerikaanse staat New Mexico was geland. Ook medeoprichter Joaquin Guzman, oftewel El Chapo, kreeg eerder een levenslange celstraf. In de VS geldt het Mexicaanse Sinaloa-kartel als een buitenlandse terroristische organisatie. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. An extremely hot summer with the mighty KBC. Mighty KBC, where the music never stops.

0: Jouw hit. Jouw station.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voeding.

0: kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. En de Mexicaanse drugsbaron Ismael Zambada met de bijnaam El Mayo is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zambada is een van de oprichters van het beruchte Sinaloa-kartel. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Op zijn eigen platform Truth Social schrijft hij dat Iran vele malen zal boeten voor iedere gedode Amerikaanse soldaat. De VS zegt de afgelopen dagen al aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd als reactie. Trump neemt ook premier Netanyahu in bescherming na kritiek op een mogelijk arrestatiebevel. Volgens hem wordt de Israëlische premier in de VS zeker niet opgepakt. Frankrijk zegt dat 2 medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Volgens buitenlandminister Barrot is daarbij 1 diplomaat mishandeld. Frankrijk spreekt van een schending van de diplomatieke immuniteit. De 2 zijn inmiddels terug op de ambassade en worden teruggehaald naar Frankrijk. Volgens Barrot werkten de 2 Fransen aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij kondigde al strafacties aan. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. 2 mensen raakten licht gewond door die brandbom. De verdachte zou ook een luchtdrukwapen hebben gehad. De FBI onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit protest tegen de immigratiedienst. Hij had ook een kar bij zich met daarop de tekst ICE uit onze straten. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. De krant stapte naar de rechter om de dagvaardingen tegen te houden en tot de uitspraak zijn alle verzoeken aan de telefoonproviders opgeschort. De journalisten schreven dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen niet met het nieuwe vliegtuig terugvloog. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Never stop.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Frankrijk zegt dat 2 medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. 1 van de 2 zou ook zijn mishandeld. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft op zijn eerste werkdag gebeld met Amerikaanse president Trump. Burnham benadrukte dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor defensie en veiligheid. En ook sprak hij over een veilige heropening van de belangrijke straat van Hormuz. Burnham nodigde Trump uit om naar Manchester te komen. Premier Jette wil de goede samenwerking met het Verenigd Koninkrijk voortzetten onder de nieuwe premier Burnham. Jette noemt het land een belangrijke partner op het gebied van handel, energie, defensie en steun aan Oekraïne. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Op zijn eigen platform Truth Social schrijft hij dat Iran vele malen zal boeten voor iedere gedode Amerikaanse soldaat. De VS zegt de afgelopen dagen al aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd als reactie. Trump neemt ook premier Netanyahu in bescherming na kritiek op een mogelijk arrestatiebevel. Volgens hem wordt de Israëlische premier in de VS zeker niet opgepakt. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast abzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. Schouten houdt zich wel aan haar belofte om af te dalen, omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen inderdaad hoger was dan de vorige keer. Dat was haar voorwaarde. Jette had eerder gezegd dan ook mee te doen als die landelijke opkomst zou stijgen, maar hij ziet daar dus nu alsnog vanaf. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. De krant stapte naar de rechter om de dagvaardingen tegen te houden en tot de uitspraak zijn alle verzoeken aan de telefoonproviders opgeschort. De journalisten schreven dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen niet met het nieuwe vliegtuig terugvloog. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Where the music never stops.

of the groove.

Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft op zijn eerste werkdag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Premier Jette wil de goede samenwerking met het Verenigd Koninkrijk voortzetten onder de nieuwe premier Burnham. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast abzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. Oud-minister van Defensie John Healey wordt minister van Financiën. Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. De benoemingen volgen kort na de aanstelling van Burnham als opvolger van oud-premier Starmer. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd. Maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Magyar had haar gisteren voorgedragen als tijdelijk staatshoofd van Hongarije totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. In de hervormingsplannen van de Hongaarse premier zijn een nieuwe president en een nieuwe grondwet belangrijke onderdelen. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast afzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. Schouten houdt zich wel aan haar belofte om af te dalen, omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen inderdaad hoger was dan de vorige keer. Dat was haar voorwaarde. Jette had eerder gezegd dan ook mee te doen als die landelijke opkomst zou stijgen, maar hij ziet daar dus nu alsnog vanaf. En de Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de boete van 550 miljoen euro die de Europese Commissie heeft opgelegd. Volgens de EU doen het platform en eigenaar Alibaba veel te weinig om illegale, onveilige en namaakproducten tegen te houden. AliExpress zegt verrast te zijn door de straf en vindt de boete te hoog. Het bedrijf benadrukt dat het wel maatregelen neemt voor productveiligheid en consumentenbescherming. De EU dreigt met nieuwe boetes als AliExpress niet snel ingrijpt. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
7: An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd, maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast abzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. En de Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de boete van 550 miljoen euro die de Europese Commissie heeft opgelegd. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Dus toegang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. Oud-minister van Defensie John Healey wordt minister van Financiën. Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. De benoemingen volgen kort na de aanstelling van Burnham als opvolger van oud-premier Starmer. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd, maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Magyar had haar gisteren voorgedragen als tijdelijk staatshoofd van Hongarije totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. In de hervormingsplannen van de Hongaarse premier zijn een nieuwe president en een nieuwe grondwet belangrijke onderdelen. En China en de Filipijnen beschuldigen elkaar van agressief optreden na een confrontatie in de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Filipijnen raakte een marinier gewond nadat hij door een Chinese kustwachter met een houten knuppel was geslagen. Maar China stelt juist dat Filipijnse schepen een patrouillevaartuig hebben geramd. Het incident vond plaats bij het omstreden rif Second Thomas Shoal in de Zuid-Chinese Zee. Zowel China als de Filipijnen maken aanspraak op dat strategisch gelegen rif. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: KBC, where the music never stops.
5: We are officially the hottest AM station.
6: Hello?
7: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
6: Hello?

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd, maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. En China en de Filipijnen beschuldigen elkaar van agressief optreden na een confrontatie in de Zuid-Chinese Zee. Het weer droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Ja, Breker, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
8: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
7: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
8: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
7: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
8: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
7: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
9: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
8: Brik.
7: Ja, Breker, kom maar.
8: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
7: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
8: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
2: Koop je CB bij KBC.
10: Roger.
2: Ga naar kbcimport.com.
11: KBC!
12: Jouw hit.
11: Radio!
12: Jouw station.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws. The music never stops.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlakbij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het